En dit was deel 3 uit een wekelijkse serie van 6 uitzendingen die gewijd is aan de hardbop-saxofonist Johnny Griffin. Die leefde van 1928 tot 2008. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tijd voor Hardbop Boulevard. Vandaag deel 2 over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Die leefde van 1928 tot 2008. En we beginnen met een opname door de big band van Lionel Hampton, waarin Griffin een korte solo speelt. Hij was toen pas 18 jaar oud. De opname is uit 1946 en het stuk heet Tempo's Birthday, een compositie van Lionel Hampton.

Dat was Johnny Griffin bij de big band van Lionel Hampton uit 1946. In de volgende twee stukken hoor je Griffin op bariton sax in het septet van tenorsaxofonist Arnett Cobb. De titels zijn Walkin' Home en Jump in the Blues. De opnamen zijn uit 1950.

Walking Home and Jumpin' the Blues. Je hoorde Johnny Griffin op bariton sax in het septet van Arnett Cobb uit 1950. De volgende vier stukken komen van de productie Little Johnny Griffin and His Orchestra uit 1953. Hij speelt hier nog in de rauwe rhythm and blues traditie, maar hij begint al wat modernere trekjes te vertonen. In twee nummers is de vocalist Babs Gonzalez van de partij.

Dat waren vier stukken van Little Johnny Griffin and His Orchestra. Plaat uit 1953. In twee nummers hoorde je vocalist Babs Gonzales. In 1956 nam Griffin zijn eerste LP als leider op voor het label Argo. Hij heeft nu duidelijk zijn eigen stijl gevonden binnen de hardbop-traditie. Een combinatie van melodische zeggingskracht, blues-invloeden en virtuositeit. De ritmesectie bestaat uit Junior Mans, piano, Wilbur Rave, bas en Buddy Smith, slagwerk.

in Hardbop Boulevard heb je geluisterd naar deel 2 van een serie over saxofonist Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Volgende week volgt deel 3 en dit programma is samengesteld door Peter Smits. Maar we hebben nog een klein stukje muziek tot 4 uur. Techniek vanmiddag, Jaap Dijker.

En tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard. Op 25 juli 2008 is de tenorsaxofonist Johnny Griffin overleden in zijn woonplaats Afay-Limousin in Zuidwest-Frankrijk. En hij is 80 jaar geworden. Hardbop Boulevard zal de komende 6 uitzendingen wijden aan het omvangrijke oeuvre van deze saxofonist die 63 jaar lang op het podium heeft gestaan. Vanaf 1945 tot een paar dagen voor zijn overlijden. Johnny Griffin wordt in 1928 in Chicago geboren. Hij doorloopt daar de befaamde Dirigible High School, waar het wemelt van de talentvolle leerlingen. Dankzij de militaire dienstplicht raakte de vibrafonist-bandleider Lionel Hampton in de jaren 40 voortdurend muzici kwijt aan het Amerikaanse leger. En hij moest permanent jacht maken op talentvolle remplaçanten. Toen Johnny Griffin nog in de schoolbanken zat, had Hampton hem al in het vizier gekregen. En reeds de dag na de diploma-uitreiking zat de 17-jarige Griffin als lid van de saxofoonsectie in de band van Lionel Hampton. Met als buurman de wild man of de tenorsaxofoon Arnett Cupp. Als Griffin een half jaar heeft meegedraaid in Hampton Band vol met krachtpatsers en wilde brassen, mag hij in januari 1946 een proeve van bekwaamheid afleggen in het stuk Airmail Special. Voor het ongebruikelijk omvangrijke arrangement waren beide kanten van een 78 toerenplaat nodig. In deel 1 zit de solo van Johnny Griffin. In deel 2 komt Arnett Cupp aan bod, maar we horen ook woeste trompetklanken. De trombonesectie met een uitgeschreven chorus en een vibrafoon solo. Hier is Airmail Special.

En dat was Airmail Special, een succesnummer van Benny Goodman en de gitarist Charlie Christian uit 1941 in een arrangement van Turk van Lake door de big band van Lionel Hampton uit 1946 met een solo door Johnny Griffin en een wat meer uitgebalanceerde solo door Arnett Kapp. Griffin had van jongs af aan nogal wat solistische aspiraties en die kon hij in de big band van Lionel Hampton natuurlijk niet voldoende uiten. Bovendien was het honorarium dat hij bij Hampton opstreek ook niet om over naar huis te schrijven en het iedere avond opnieuw eindeloos uitmelken van Flying Home, Hey Bubba Rebop en Ham's Boogie Woogie droeg ook niet erg bij aan de arbeidsvreugde van dit ambitieuze talent. Nadat hij anderhalf jaar in het hectische circus van de Hampton Band heeft meegedraaid, gaat Griffin begin 1947 aan de slag met de trompetist Joe Morris. Morris is 6 jaar ouder dan Griffin. Hij heeft 4 jaar in de trompetsectie van de Lionel Hampton Band gespeeld en er ook composities en arrangementen voor geschreven. We laten allereerst 3 stukken horen uit 1947. Tamelijk rauwe muziek die nog steeds een beetje de Hampton-sfeer om zich heen heeft hangen, maar die toch ook al is aangestoken door het bebop-virus.

Dat waren drie stukken door het septet van trompetist Joe Morris. Fly, Mr. Fly, Wilma's ID en Out of the Night. En de solisten waren Joe Morris op trompet, Johnny Griffin tenorsax, Wilma's Reeves piano en George Freeman op gitaar. In de volgende twee stukken is evenmin sprake van onversneden bebop. Maar ook in deze tweeslachtige sfeer klaart Johnny Griffin de klus met verven.

Dat waren Low Groovin' en The Spider. Tot besluit nog twee stukken door een latere versie van de Joe Morris Band uit 1948... met Matthew Gee, trombone, Elmo Hope, piano, Percy Heath op bas en Philly Joe Jones op drums.

En dat was Wow, een dynamisch bebop stuk. Een voorbode van de hardhandige rhythm and blues stijl waarin de Joe Morris Band exclusief zou gaan opereren, maar niet meer met Johnny Griffin in de gelederen. Volgende week in Hardbop Boulevard, Johnny Griffin deel 2. Straks na 4 uur, Ludeke Strederhead. En om 5 uur, Off the Record, met gast van de maand, pianist Mark van der Roon. We eindigen met Weasel Walk. Een fijne middag nog.

Welkom bij Hardbop Boulevard. En net als vorige week besteedt Hardbop Boulevard vandaag nogmaals aandacht aan de tenorsaxofonist Ralph Moore. Na zijn middelbare school doet hij het buitengewoon goed aan de veeleisende Berklee School of Music in Boston. En hij reist vaak naar New York om zich daar in de kijker te spelen. Zijn eerste werkgever is Horace Silver. En in het quintet van deze altijd super zorgvuldig opererende bandleider heeft Ralph Moore de kneepjes van het hardbop-metier onder de knie gekregen. Een zo mogelijk nog belangrijkere leermeester is John Coltrane geweest. Al heeft Ralph Moore natuurlijk nooit persoonlijk les van hem gehad, want Ralph Moore is pas 10 jaar als Coltrane in de zomer van 67 plotseling komt te overlijden. Blues for John is het eerbewijs van Ralph Moore aan deze gigant, die al meer dan 50 jaar het geluid en de stijl van vrijwel alle tenor- en sopraansaxofonisten beïnvloedt. Hier is Blues for John.

Dat was Blues for John met Ralph Morton on sax. Een eveneens zeer bevlogen Benny Green op piano, Peter Washington op bas en Kenny Washington drums. Afkomstig van de CD Images uit 1988. In het volgende nummer staat Ralph Moore er helemaal alleen voor in My One and Only Love.

Dat was My One and Only Love. Een staaltje solo-saxofoon waarin Ralph Moore liet horen hoe treffzeker hij kan fraseren en hoe dicht hij de menselijke stem kan benaderen. In het volgende stuk krijgt Ralph Moore weer assistentie van een ritmesectie. Na een ultrakort intro van bassist Ray Brown stelt zijn trio zich volledig in dienst van de gastsolist Ralph Moore. Hier is Quasimodo.

Dat was de tenorsaxofonist Ralph Moore met Quasimodo. Een weinig gespeelde compositie van Charlie Parker uit 1947. Het volgende stuk is weer een compositie van Ralph Moore. Het is een bitterzoete wals die hij heeft opgedragen aan zijn moeder Josephine.

Dat was Josephine, een liefdesverklaring van Ralph Moore aan zijn moeder. Verder hoorden we Mulgrew Miller op piano, Peter Washington op bas en Marvin Smitty Smith op drums. The Jam is een korte staccato-compositie van Dizzy Gillespie uit 1951. Ruim een kwart eeuw later heeft Gillespie dit typische bebop-stuk voor het Pablo-label nog een paar keer opgenomen. Samen met de bassist Ray Brown. En vervolgens maakt Ray Brown zijn jeugdige collega Ralph Moore weer attent op deze bebop-klassieker. Hier is The Champ.

Dat was het Ray Brown trio met Ralph Moore als gast in The Champ. Team for Ernie is een eerbetoon aan de jonggestorven altsaxofonist Ernie Henry. Samen met de pianist Cedar Walton zorgt Ralph Moore hier voor een liefdevolle versie van deze compositie van Fred Lacey.

Na het intens droevige Team for Ernie besluiten we dit programma met een opgewekt, uitbundig stuk dat Ray Brown speciaal voor Ralph Moore in elkaar heeft geflanst. Het is een soort funky nakomeling van de Ellington-compositie It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Voor de derde en laatste keer is hier het Ray Brown Trio, de Rolls Royce onder de ritmesecties, met als gerespecteerde gast Ralph Moore in Ralph's Boogie.

0: Met Ralph's Bookie besloten we dit programma. Dat was gewijd aan de tenorsaxofonist Ralph Moore. Volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor de onlangs overleden tenorsaxofonist Johnny Griffin. Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Techniek vanmiddag, Jaap Dijker. Straks na 4 uur Ludeke Straight Ahead met Jaap Ludeke.
1: En dan gaan we verder met Hardbop Boulevard. Vandaag aandacht voor de tenorsaxofonist Ralph Moore. Ralph Moore werd geboren in december 1956 in Londen als zoon van een Engelse moeder en een Amerikaanse vader die gestationeerd was bij het Amerikaanse leger in Engeland. Toen de ouders van Ralph Moore gingen scheiden, keerde zijn vader terug naar de Verenigde Staten. En in 1972 nam Ralph Moore het besluit om bij zijn vader in het Californische kuststadje Santa Maria te gaan wonen. Na een tijdje piano, gitaar en trompet te hebben gespeeld, bleek de tenorsaxofoon zijn favoriete instrument te zijn. En aan het eind van zijn middelbare school was hij zo bedreven op dat instrument dat hij tot de prestigieuze Berklee School of Music in Boston werd toegelaten. Haalde hoge cijfers, maar hij raakte zwaar gewond bij een roofoverval en daardoor was hij niet in staat om deel te nemen aan het eindexamen. Na zijn herstel ging hij wel even terug naar Berklee, maar tot een diploma kwam het niet meer. Hij had inmiddels al zo'n grote naam opgebouwd en werd zo vaak gevraagd dat hij zijn studie gewoon maar afbrak. In 1981, als hij dan 23 jaar oud is, komt hij terecht in het Horace Silver Quintet en daar leert hij de trompetist Brian Lynch kennen.

Dat was Backroom Blues, een compositie met een authentiek hardbop karakter van Brian Lynch. Met Brian Lynch op trompet, Ralph Moore op tenor, Benny Green op piano, Rufus Reed op bas en Kenny Washington op drums. Ook het volgende stuk is afkomstig van de debuut-cd van Ralph Moore, Round Trip getiteld, uit 1985 gemaakt op het Reservoir label. Hierin is goed te horen dat hij veel heeft opgestoken van de ballad-vertolkingen van John Coltrane, zonder dat hij in slaafse navolging vervalt. Zijn vaak kiezelharde toon heeft altijd een lyrische kern. En hij blijft niet fantasieloos aan de melodie vastkleven, zoekt zijn toevlucht ook niet in een verdubbeling van het tempo, maar hij houdt vast aan het eenmaal ingezette, veeleisende, lage ballad tempo. Bewitched.

Bewitched, Bothered and Bewildered. Dat was tenorsaxofonist Ralph Moore met een geheel eigen visie op dit stuk. Geïnspireerd door John Coltrane hebben bijna alle tenorsaxofonisten na 1960 ook de sopraansax ter hand genomen. Ralph Moore heeft dit lastige instrument ook onder de knie gekregen in de periode dat hij lid was van het Horace Silver Quintet tussen 1981 en 1984. In Christina, een ballad van de bassist Buster Williams, laat Ralph Moore vooral zijn kristalheldere en ronde toon goed uit de verf komen.

Dat was Christina door Ralph Moore op sopraansax, Dave Kikoski op piano, Buster Williams op bas en Billy Hart op drums. Afkomstig van de tweede cd van Ralph Moore, 623 C Street op het Criss Cross label. Na Horace Silver begonnen eigenlijk alle beroemdheden jacht op Ralph Moore te maken. Roy Haynes, Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, J.J. Johnson, de Mingus Dynasty Big Band. Ze wilden allemaal de hartstochtelijke, trefzekere tenorsaxofonist Ralph Moore graag inlijven. Maar hij stond gelukkig ook nog regelmatig als eigen baas in de studio. En daarom laten we tot besluit weer een quintetstuk horen, afkomstig van zijn derde cd, Rejuvenate. Het is een compositie van de pianist Mulgrew Miller, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. De trombonist Steve Turee is de tweede solist. En na de solo van Ralph Moore volgt er een uitwisseling van ideeën met de drummer Marvin Smithy Smith. Here is Exact Change.

0: Ja, met de laatste klanken van Exact Change besluiten we het programma dat gewijd is aan de beginjaren van de carrière van de tenorsaxofonist Ralph Moore. Volgende week in Hard Bop Boulevard, Ralph Moore deel 2. En dat programma, net als dit, weer samengesteld door Peter Smits. Techniek de afgelopen uren, Andries Korthuis. Presentatie, Harry Imre Dijkstra.
1: Dit is de concertzender met Hard Bop Boulevard. In Hard Bop Boulevard was een programma aangekondigd over trompetist Blue Mitchell. Helaas komt dat te vervallen, maar daarvoor in de plaats besteden we aandacht aan een andere trompetist, Booker Little. Hij leefde van 1938 tot 1961. En hij wordt wel beschouwd als de meest waardige opvolger van Clifford Brown. Zijn doorbraak kwam met een kwartetplaat onder eigen naam uit 1960. De ritmesectie bestaat uit Tommy Flanagan piano, Scott Lafaro bas en Roy Haynes slagwerk.

0: Trompetist Booker Little was in zijn laatste jaren erg productief. Met name in samenwerking met rietblazer Eric Dolphy. Zijn meest geslaagde productie onder eigen naam is de plaat Out Front uit 1961. De trombonist is Julian Priester, de slagwerker is Max Roach. En Booker Little kwam, zijn dood kwam veel te vroeg. Hij zou op de leeftijd van 23 jaar overlijden aan een bloedziekte.
1: Ik ben echt...

Hart Bob Boulevard was vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Tot 4 uur van de CD Outfront het nummer A New Day.

Op Boulevard besteden we vandaag nogmaals aandacht aan de bassist Duke Watkins. Voor het fijnproeverslabel Transition mag Duke Watkins al vroeg in zijn carrière, in 1956, een plaat als leider maken met als titel Watkins at Large. Van deze LP is het volgende nummer afkomstig, More of the Same.

Dat was More of the Same. Een compositie van Thad Jones door een sextet met Kenny Burrell gitaar, Duke Jordan piano, Hank Mobley tenor, Donald Byrd trompet, Doug Watkins bas en Art Taylor drums. Het volgende stuk is een ballad van de hand van Duke Jordan, Pannonica, opgedragen aan barones Pannonica de Koningszwarte, die voor menig bebop-pianist als beschermheilig heeft gefungeerd. De hoofdrol is hier weggelegd voor de trompetist Donald Byrd, die via de Jazz Messengers bevriend is geraakt met Doug Watkins. Luister naar Pannonica.

Dat was Pannonica met een lyrische hoofdrol voor Donald Byrd. Doug Watkins treedt niet graag op de voorgrond. Hij is een echte teamspeler die liever opgaat in het ensemble om daarin met ronkende basnoten een stuwende rol te spelen.

Dat was People Will Say We're In Love door een gelegenheidstrio met Ray Santisi piano, Dick Watkins bass en Jim Citano drums, afkomstig van de LP Birds Blows on Beacon Hill. Net als het album Watkins at Large, meer dan 50 jaar geleden op de markt gebracht door het kleine onafhankelijke label Transition. We besluiten deze uitzending met twee stukken die afkomstig zijn van de allerlaatste opnamesessie waarbij Duke Watkins is betrokken, november 61. Het zegt veel over de enorme reputatie van Watkins dat de bassist en bandleider Charles Mingus deze jeugdige collega voor zijn Oh Yeah project heeft uitgenodigd. En het is tekenend voor de onverschrokkenheid en het zelfvertrouwen van Watkins dat hij positief heeft gereageerd. Want Mingus is berucht vanwege zijn vulkanische temperament en zijn intimiderende uitvallen naar zijn ondergeschikten. Omdat Mingus hier zelf piano speelt, en dat doet hij verrassend goed, min of meer in de trant van Duke Ellington, moest er dus een bassist van buiten worden aangetrokken. In Invisible Lady horen we een lange solo van de trombonist Jimmy Napper met een expressieve braan op zijn toon. En in Wham Bam Thank You Ma'am horen we solo's van Booker Irvin en Ronald Kirk op een obscuur lid van de saxofoonfamilie, de Manzello. Eerst is hier Invisible Lady.

Dat was Invisible Lady. Op 5 februari 1962 is Dirk Watkins met zijn auto op weg naar San Francisco voor een ontmoeting in de Jazz Workshop als lid van het quintet van de drummer Philly Joe Jones. In de buurt van het stadje Holbrook in Arizona valt hij achter het stuur in slaap en komt hij frontaal in botsing met een vrachtwagen. Dirk Watkins overleeft het ongeluk niet. Hij is 27 jaar geworden en heeft ons een oeuvre nagelaten van zo'n 80 LP's waar de vonken nog steeds van afspatten. Volgende week in Hardball Boulevard de trompetist Blue Mitchell. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits. Tot besluit van deze aflevering van Hardball Boulevard. Wham bam, thank you ma'am.

Dat was Dear Old Chicago, een enigszins weemoedige ode aan de geboortestad van Clifford Jordan. De carrière van Clifford Jordan staat al stevig op de rails als in 1961 zijn zesde plaat op de markt komt met de wonderlijke titel Starting Time. Sunrise in Mexico is een compositie van Kenny Dorham die een langgerekte mineurmelodie heeft voorzien van een drukke, exotische ondergrond. De gestreken en geplukte bas van Wilbur Ware komt hier mooi uit de verf. En de solo van Clifford Jordan speelt zich af in een zelfverzekerde hardbop groove. Maar de pianist Cedar Walton komt uiteindelijk weer met een exotische invalshoek op de proppen. Hier is Sunrise in Mexico.

Dat was Sunrise in Mexico, afkomstig van de plaat Starting Time. Net als het volgende nummer, Down Through the Years. Dit is een klaaglied gecomponeerd door Clifford Jordan, met schrijnende solo's door Clifford Jordan, Kenny Dorham en Cedar Walton. De donker resonerende bastonen van Wilbur Ware zijn stuk voor stuk ongelooflijk ad rem. Luister naar Down Through the Years.

Dat was Down Through the Years. En dat is ook de titel van de laatste plaat die Clifford Jordan in oktober 1991 zou opnemen. Bijna anderhalf jaar voor zijn overlijden in maart 1993. En ook op die laatste plaat, In het aangezicht van de dood, klinkt hij nog steeds springlevend en onvoorspelbaar. Tot besluit van deze uitzending laten we nogmaals een nummer van de LP Bearcat horen. The Middle of the Block, een pakkende compositie van Clifford Jordan. En zoals het een uitsmijter betaamt, krijgen alle partijen de kans om stevig uit te pakken. Jordan, met zijn enigszins aangebrande toon, krijgt er stevig van langs van zijn recalcitrante ritmesectie. En die bestaat uit Cedar Walton piano, Teddy Smith bas en J.C. Moses drums. U hoort tot besluit The Middle of the Block.

Je hoort tot besluit The Middle of the Block. En met dit programma besloten we een serie van 5 afleveringen die gewijd waren aan de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Volgende week in Hardball Boulevard de bassist Doug Watkins. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits. Hardbop Boulevard. En net als in de vorige 3 afleveringen van Hardbop Boulevard besteden we ook vandaag weer aandacht aan tenorsaxofonist Clifford Jordan. Clifford Jordan wordt geboren in 1931 in Chicago. Daar groeit hij op, krijgt eerst pianoles, maar schakelt op zijn 14e over op de tenorsax. Na zijn middelbare schooltijd doet hij ervaring op in allerlei obscure jazz- en rhythm and blues bands in Chicago en omgeving. Nadat hij als sideman heeft gewerkt bij Max Roach en Sonny Stitt, vertrekt Clifford Jordan naar New York. Vlak na zijn aankomst in New York bezorgt het Blue Note label de op dat moment nog volslagen

indrukwekkend, zoals eerdere uitzendingen al hebben aangetoond. Maar onbegrijpelijk genoeg hebben de Blue Note bonzen daarna nooit meer een vinger naar Clifford Jordan uitgestoken. Op aandringen van alt-saxofonist Cannonball Adderley, die ook een functie heeft als talentenjager, ontfermt het Riverside-label zich dan gelukkig over de verwaarloosde Clifford Jordan.

Dat was Windmill, een compositie van Kenny Durham. Neergezet in een adembenemend tempo. Solisten waren Kenny Durham, trompet, Clifford Jordan, tenor, Cedar Walton, piano en Albert Heath, drums. Windmill is een van de 8 stukken op de LP. Na het moordende tempo van Windmill is het nu tijd voor een ballad, Lush Life, van Billy Strayhorn. Nadat Clifford Jordan de melodie heeft gespeeld, gebeurt er iets opmerkelijks. De pianist Cedar Walton gaat voor in een walstempo en dat wordt voor de rest van het stuk consequent aangehouden. Hier is Lush Life.

Dat was Lush Life, afkomstig van de LP Spellbound uit 1960. Net als het volgende stuk. Bij het uitwerken van die compositie heeft Clifford Jordan gebruik gemaakt van de speelgoedvibrafoon van zijn dochtertje. Vandaar de titel Toy. Opvallend is de constante en spanningscheppende afwisseling tussen pas op de plaats passages en volle kracht vooruit passages. Hier is Toy.

Dat was Toy, compositie van Clifford Jordan. Dan nu weer een quintetstuk van de LP Starting Time. Het is een funky blues stuk, geschreven door Cedar Walton, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna volgen Kenny Dorham en Clifford Jordan. Hier is One Flight Down.

Dat was One Flight Down. We besluiten Hardbop Boulevard nu met een compositie van Charlie Parker, Au Privave. Na de bassolo van Spanky the Brass, die nogal ongewoon helemaal aan het begin zit, krijgen Clifford Jordan en Cedar Walton uitgebreid de kans om te bewijzen dat het met hun solistische uithoudingsvermogen dik in orde is. Hier is Au Privave.

0: En met O Privaaf besloten we deze uitzending gewijd aan tenorsaxofonist Clifford Jordan. Volgende week in Hardbop Boulevard, Clifford Jordan, aflevering 5. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Het laatste half uur van Concertcentrum Magazine op Radio 6 heet Hardbop Boulevard. Hierin vandaag deel 3 van een serie van 5 programma's gewijd aan de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Vandaag laten we 4 stukken horen waarin Jordan de rol van sideman vervult. In de herfst van 1960 maakt Clifford deel uit van het quintet dat onder leiding van de trompetist Lee Morgan een plaat opneemt voor het VJ-label met de intrigerende titel Exorbitant. Het woord Exorbitant is een hoogstpersoonlijke creatie van de jazzcabaretier en woordkunstenaar Babs Gonzales. En het betekent te gek, fantastisch of waanzinnig goed. Lost and Found, wat je zo meteen gaat horen, is een kordate compositie van Clifford Jordan die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna Lee Morgan. En na Lee Morgan horen we Eddie Higgins met een uitgebalanceerde pianosolo. Art Blakey is de drummer. En hij speelt hier net zo fel en dominant als in zijn eigen band, de Jazz Messengers. Hier is Lost and Found.

Dat was Lost and Found van Clifford Jordan door een quintet onder leiding van Lee Morgan. Ook als balletblazer beschikt Clifford Jordan over grote kwaliteiten. En dat kunnen we horen in het volgende stuk, The Things We Did Last Summer, dat door Frank Sinatra bekend is geworden. Deze keer vervult Jordan een rol als sideman in een sextet onder leiding van de baritonsaxofonist Sahib Sihab. De alt-saxofonist John Jenkins zet het thema neer en neemt de eerste solo voor zijn rekening. Dan komt de solo van Jordan en daarna de solo van Sahib Sihab. Verder horen we nog Hank Jones op piano, Addison Farmer op bas en Daniel Ritzman op drums. Hier is The Things We Did Last Summer.

Dat was The Things We Did Last Summer. Tijdens het seizoen 1957-1958 is Clifford Jordan lid van het quintet van Horace Silver. Samen met de trompetist Art Farmer vormt hij een indrukwekkende frontline die garant staat voor intelligent opgebouwde solo's. Deze editie van de schier eindeloze reeks Horace Silver Quintetten is maar op één album te beluisteren, Further Explorations. Van deze Blue Note LP laten we twee stukken horen. Eerst The Outlaw van Horace Silver.

Dat was dus de Outlaw. En in Moonrace maakt Horace Silver duidelijk dat hij ook in staat is om soepel vloeiende melodielijnen te schrijven.

En dat was Moonrace. De koppeling van Clifford Jordan en Art Farmer in dit quintet van Horace Silver heeft ertoe geleid dat ze verder in hun carrière vaak met elkaar hebben samengewerkt. Zo is Clifford Jordan voor het laatst op de plaat te horen op Live at Sweet Basil van Art Farmer, opgenomen een jaar voor zijn dood, maart 1993. Volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor Clifford Jordan als bandleider. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover de programma's van Concertcenter Magazine op Radio 6. Straks na 4 uur rechtstreeks vanaf het Noordzee Jazz Festival The Beat met Jaap Brienen. En om 4 uur op ons eigen webkanaal The Jazz Connection met Lex Lamme. Een fijne middag nog. In Hardbop Boulevard vandaag deel 2 van een reeks van 5 programma's die gewijd zijn aan het begin van de carrière van de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Jordan staat in maart 1957 voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. Hij is dan 25 en dat is een betrekkelijk hoge leeftijd voor het platendebuut van een hardbop muzikant. Bovendien wordt hij niet, zoals meestal met nieuwkomers gebeurt, eerst als sideman gepresenteerd, maar het Blue Note label lanceert hem meteen als leider met de quintet LP Blowin' In From Chicago. Op deze plaat doet ook de tenorsaxofonist John Gilmore mee, een studievriend van Clifford Jordan. In Blue Lights, een compositie van G.G. Griss, is de volgorde van de solisten John Gilmore op tenor, Horace Silver piano, Clifford Jordan tenor, Curly Russell bass en Art Blakey drums. Hier is Blue Lights.

Dat was Blue Lines van de LP Blowin' In From Chicago uit 1957. In datzelfde jaar maakt Clifford Jordan nog twee platen als leider. Cliff Jordan met een septet en Cliff Craft met een quintet. Blijkbaar hebben de Blue Note-bazen op dat moment een rotsvast geloof in de potentie van Clifford Jordan. En Jordan heeft die beloftes zeker ook ingelost, maar niet als Blue Note-artiest. Na Cliff Craft is hij tot 1992 nog 35 jaar actief geweest in de platenstudio's. Maar om nooit opgehelderde redenen nooit meer onder auspiciën van Blue Note. Met het album Cliff Craft neemt Jordan op superieure wijze afscheid van het Blue Note label. De composities bieden inspirerende uitgangspunten. De leden van het quintet zijn aan elkaar gewaagd en er wordt ontspannen en transparant gemusiceerd. Luister maar eens naar Laconia. Dat is de tweede voornaam van Clifford Jordan. Met solo's door Art Farmer op gestopt trompet, Sonny Clark piano en Jordan op tenor. Hier is Laconia.

Dat was Laconia, een compositie van Clifford Jordan. Jordan voelt zich niet alleen thuis in energieke hardpopstukken. Ook een tijdloze ballad als Sophisticated Lady van Duke Ellington weet hij moeiteloos naar zijn hand te zetten. Het sobere en trefzekere spel van de pianist Sonny Clark als begeleider en als solist is een lust voor het oor. De robuuste bassist George Tucker speelt ook nog een korte solo. Hier is Sophisticated Lady.

Na deze kwartetversie van Sophisticated Lady gaat Art Farmer ook weer meedoen. In Cliffcraft, een compositie van Clifford Jordan, zet Farmer een solo neer die lyrisch van toon is en een uitgekiende opbouw vertoont. En aan het eind van het stuk gaat de drummer Louis Hayes force uitwisselen met de beide blazers. Hier is Cliffcraft.

0: En met Cliff Craft besloten we deze uitzending, die gewijd was aan tenorsaxofonist Cliff Jordan. In de volgende aflevering van Hardbop Boulevard aandacht voor Clifford Jordan als sideman. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover Concertcenter Magazine op Radio 6. Straks na 4 uur Ludicus Traderhead. Nog een fijne middag.
1: Dit is de Concertzender op Radio 6 met Hardbop Boulevard. In Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Clifford Jordan wordt geboren in 1931 in Chicago. Hij krijgt eerst pianoles, maar op zijn 14e stapt hij over op de tenorsaxofoon. Op de befaamde DuSable High School ontmoet hij de tenorsaxofonisten Johnny Griffin, Von Freeman en John Gilmour. En het kan dan ook geen toeval zijn dat deze 4 tenoren qua stijl opvallend veel verwantschap met elkaar vertonen. John Gilmour en Clifford Jordan delen de leidersrol op de LP Blowing In From Chicago, uitgebracht op Blue Note in 1957. De ritmesectie bestaat uit Horace Silver piano, Curly Russell bass en Art Blakey drums. Hier is Evil Eye.

Dat was Evil Eye. De eerste tenorsolo was van Jordan. En zijn geluid is iets ronder dan dat van Gilmour. En zijn manier van fraseren is verder wat vloeiender dan de meer staccato aanpak van Gilmour. Het volgende stuk, Botil, is een compositie van Clifford Jordan, die ook hier weer de eerste tenorsolo voor zijn rekening neemt. De bedachtzaam en sober spelende pianist Horace Silver zet een solo neer waarin iedere noot raak is en de afsluitende tenorsolo is van John Gilmour. Hier is Botil.

Dat was Bo Till, afkomstig van de debuut-LP Blowing In From Chicago van Clifford Jordan uit 1957. In datzelfde jaar neemt Blue Note ook nog de albums Cliff Jordan en Cliff Craft op. Op de LP Cliff Craft wordt Clifford Jordan bijgestaan door Art Farmer trompet, Sonny Clark piano, George Tucker bass en Louis Hayes drums. Tot besluit laten we van deze LP twee stukken horen waarin Clifford Jordan beide malen de show steelt. In solo blues als hartstochtelijk bluesvertolker en in Conformation als een eigenzinnige, briljante volgeling van zijn beroemde collega Sonny Rollins. Luister naar solo blues en Conformation.

Dat was tot besluit Confirmation door het quintet van de tenorsaxofonist Clifford Jordan. In de volgende aflevering van Hardbop Boulevard nog meer opnamen van Clifford Jordan uit 1957. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits.

Het is 3:30 en dat betekent tijd voor In Hard Bop Boulevard. En we besteden aandacht vandaag aan een van de meest opmerkelijke blazers uit de jazzgeschiedenis. De altsaxofonist Eric Dolphy, die op 20 juli 1928 in Los Angeles werd geboren. De altsaxofoon was zijn hoofdinstrument, maar hij was ook actief op de basklarinet en de dwarsfluit. En heel af en toe was hij ook te beluisteren op een gewone basklarinet. Als hij op zijn 6e jaar klarinet begint te spelen, legt Eric Dolphy het fundament van zijn latere carrière als multi-instrumentalist. Na zijn studie aan het Los Angeles City College is hij vrijwel dag en nacht met muziek bezig. Hij speelt mee in bands van Gerald Wilson en Buddy Collette. En hij experimenteert met geestverwanten in de garage bij zijn huis in Los Angeles. En hij staat zijn mannetje in de nachtelijke jam sessions. Toch duurt het tot 1958, hij is dan al 30, dat Eric Dolphy zijn LP-debuut maakt als lid van het Chico Hamilton Quintet. Maar vanaf dat moment is er geen houden meer aan. In de 6 jaar die hem nog gegeven zijn, speelt hij een gigantisch en buitengewoon veelzijdig oeuvre bij elkaar. Een jaar voor zijn dood maakt Dolphy in juli 63 samen met de kordate bassist Richard Davis een opname van Come Sunday. En deze compositie van Duke Ellington is altijd een van de grote solostukken geweest voor een van de steunpilaren van het orkest van Duke Ellington, de altsaxofonist Johnny Hodges. Maar de eigenzinnige Dolphy gebruikt deze Ellington-klassieker uit 1944 als vehikel voor zijn basklarinet. Hier is Come Sunday.

Jim Dog was dat. Verder met A Little Ditty. Dit nummer is geschreven door Frank West. De solisten zijn Ned Adderley, Tommy Flanagan, Benny Green, Gene Ammons, Frank West en Frank Foster. A Little

Mooi opgenomen, vinden we. A Little Ditty was dat. Sermonet, daar gaan we verder mee. Is een compositie van Cannonball Adderley die hierin op subtiele wijze gospel-invloeden heeft verwerkt. In de korte intro horen we eerst de bassist Ed Jones en de drummer Albert Heath. En daarna zitten de trombonist Benny Green en de fluitist Frank Wes, bijgestaan door een niet geïdentificeerde vibrafonist, het uiterst charmante thema neer. Frank Wes op fluit, Benny Green gedempte trombone en Tommy Flanagan piano. Hier is Sermonet.

Dat was Sermonet. Tot zover Concertcenter Magazine. Techniek vanmiddag Frank Zwaag. Presentatie Andries Korthuis. De Concertcenter gaat nog even door hier op Radio 6. Straks om 5 uur Off the Record met Hans Dijkstal. Om 6 uur het Paleis van de Weemoed met Jacques Rodenburg. En natuurlijk vanaf 1 uur vannacht de Great American Songbook. Straks om 4 uur de Jazz Connection. En hierin staat pianiste Mary Lou Williams centraal. Dan volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor de LP This Is How I Feel About Jazz van Quincy Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. We besluiten deze uitzending met een stuk van Frank Foster, Going South, met een wellevende, melodieuze solo opent Benny Green de solistenparade, waarin verder nog opdraven Gene Ammons tenor, Ned Adderley cornet, Frank West tenor, Tommy Flanagan piano en Frank Foster tenor. Going South van de LP The Swingerlist uit 1958. Een fijne middag nog.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard op Radio 6. Vandaag in Hardbop Boulevard aandacht voor de tenorsaxofonist Billy Mitchell. Billy werd geboren in 1926 in Kansas City, Missouri. De belangrijkste en levendigste jazzstad in het zuidwesten van de VS tijdens de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Hij groeit echter op in Detroit, eveneens een bruisende jazzstad. In de tweede helft van de jaren 40 heeft Billy Mitchell daar inspirerende speelkameraden. De vibrafonist Milt Jackson, de trompetist Thad Jones en zijn broer de drummer Elvin Jones, de pianist Tommy Flanagan en gitarist Kenny Burrell. In de jaren 50 is hij lid van de saxofoonsectie van twee belangrijke big bands. In het seizoen 56-57 werkt hij bij de band van Dizzy Gillespie, die er door de Amerikaanse regering als een soort goodwill-ambassadeur op uit wordt gestuurd om de anti-Amerikaanse sentimenten in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika tot bedaren te brengen. Daarna maakt hij van eind 57 tot begin 61 deel uit van de big band van Count Basie. Een periode die samenvalt met bijna alle albums van de Basie Band op het Roulette-label. Vanaf 61 is hij vrijwel voortdurend op de solo-tour. Hier is You Turned the Tables on Me.

Dat was You Turned the Tables on Me, mooi opgenomen ook, door een sextet onder leiding van Billy Mitchell. De solisten waren Billy Mitchell tenor, een zeer prille Bobby Hutcherson vibrafoon, Dave Burns trompet en Billy Wallace piano. Het volgende stuk is een robuuste compositie van Billy Mitchell met een intrigerende staccato-inleiding door de combinatie contrabas door Herman Wright, vibrafoon Bobby Hutcherson, drums Otis Finch. Daarna biedt het comfortabele medium tempo Billy Mitchell ruimschoots gelegenheid om een hartstochtelijke, met blues doordrenkte tenorsolo neer te zetten. Hier is G&B.

G&B was dat. Ook als balladvertolker staat Billy Mitchell zijn mannetje. Luister maar naar zijn interpretatie van Over the Rainbow, te vinden op het album Dizzy Atmosphere uit 1957. Dat wordt volgespeeld door 7 muzikanten die op dat moment allemaal deel uitmaken van de Dizzy Gillespie Big Band. Hier is Over the Rainbow.

Dat was Over the Rainbow. Net als de eerste twee stukken zijn ook de laatste twee stukken in dit programma afkomstig van de LP This is Billy Mitchell uit 1962. Hij laat zich daarop kennen als een warmbloedige saxofonist die het nodige heeft opgestoken bij Sonny Stitt en Lucky Thompson zonder in klakkeloze navolging te vervallen. Het eerste stuk is een compositie van Dave Burns, Automation. Daar gaan we nu naar luisteren.

Dat was van de LP This is Billy Mitchell uit 1962, Automation. De solisten zijn Dave Burns op trompet, Bobby Hutcherson vibrafoon, Billy Wallace piano en Billy Mitchell tenorsax. En Automation was het één na laatste stuk van deze Hardbop Boulevard, waarin aandacht werd besteed aan de tenorsaxofonist Billy Mitchell. Volgende week in Hardbop Boulevard de trombonist Benny Green. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover Concertzender Magazine. Techniek Jaap Dijker, presentatie Andries Korthuis. Maar de Concertzender gaat nog even door hier op Radio 6. Straks om 5:00, Off the Record. Met hierin gast van de maand Greetje Bijma. Jan Verwijs zei het al, presentatie Hans Dijkstal. Om 6:00 het Paleis van de Weemoed met Sjaak Rodenburg. En natuurlijk vannacht vanaf 1:00 de Great American Songbook. Straks na 5:00 Ludeke Strederhead met Jaap Ludeke. Tot slot nog Saim van Gene Key. Uitgevoerd door onder andere Billy Mitchell. Fijne middag nog.

Welkom, dit is de concertzender op Radio 6 met het programma Hard Bop Boulevard. In de herfst van 1957 maakte de overdonderende tenor Eddie Lockjaw Davis korte tijd deel uit van de big band van Count Basie. Hij is een van de stersolisten op de glorieuze LP The Atomic Mr. Basie. Maar eind 57 neemt hij het besluit om weer als zelfstandig solist aan de gang te gaan. Als vervanger van de onnavolgbare branischopper Lockjaw Davis weet Count Basie de superdegelijke vakman Billy Mitchell te strikken. Mitchell heeft behoorlijk wat big band ervaring opgedaan in het explosieve orkest van Dizzy Gillespie, dat meeste werken als World Statesman, Dizzy in Greece en Burke's Works op zijn naam heeft staan. Maar net als bij zijn vorige werkgever vindt de verstrekking van solokansen bij Count Basie slechts mondjesmaat plaats. De allereerste solo van Billy Mitchell als lid van de Basie Band is te horen in Countdown van de componist Neil Hefti. Het gaat om een kortstondige confrontatie tussen Frank Foster en Billy Mitchell.

Dat was een kortstondige confrontatie tussen Frank Foster en Billy Mitchell. En het heette Countdown. Als Billy Mitchell aan het begin van 1961 besluit om samen met de trombonist Earl Grey, een collega uit de

Je hoorde Thad Jones cornet, Charlie Rouse tenor sax, Thelonious Monk piano, Sam Jones bass en Art Taylor drums in Played Twice. Art Taylor maakte zijn eerste opnames in 1951 als sideman bij de bassist Oscar Pettiford en de tenor saxofonist Coleman Hawkins. Toen hij in 1995 overleed, had hij meer dan 300 opnamesessies op zijn naam staan, die voor het grootste gedeelte plaatsvonden in zijn glorieperiode. En dat was in de jaren 1953 tot 1963. Het is tekenend voor de veelzijdigheid van Art Taylor dat hij altijd precies datgene biedt waar op dat moment behoefte aan staat. Als bewijs hoor je nu zijn eigen sextet Taylor's Wailers met Well You Needn't. En daarin treft hij heel secuur die avontuurlijke, uitbundige toon waar de Monk-composities het meest bij gebaat zijn. Uiteraard gebruikt hij wel de gelegenheid om zijn eigen drumkunsten een tamelijk prominente plek te bezorgen. Je hoort achtereenvolgens Donald Byrd, trompet, Charlie Rouse, tenorsax, Jackie McLean, alt, Ray Briant, piano, Art Taylor, drums en de bassist is Wendell Marshall.

Het volgende stukje is een sfeervol miniatuurtje. Dat afkomstig is van het Town Hall Concert uit 1959. Schemeren met Nelly, de vrouw van Thelonious Monk. Oftewel, Creepers Cue with Nelly.

En zo schemerden wij met Nelly in Creepescue with Nelly. Het quintet van Art Taylor, Taylor's tenors, verzorgt de uitsmijter. In Rhythmening hoor je achtereenvolgens de tenoren Charlie Rouse en Frank Foster, Walter Davis piano en Art Taylor drums. De bassist is Sam Jones. En daarmee besluiten we ook dit programma. Dat was gewijd aan Art Taylor en Thelonious Monk. Volgende week in Hardbop Boulevard de pianist Jack Wilson. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.

En in Hardbop Boulevard, het laatste programma nu, besteden we vandaag aandacht aan de drummer Art Taylor, die in 1929 in New York is geboren. Art Taylor heeft tussen 1953 en 1961 opvallend vaak opnames gemaakt met de rappe pianist Bud Powell. Maar hij heeft ook een bijzondere relatie gehad met Thelonious Monk, die andere grote bebop-pianist. Het eerste stuk dat we laten horen is afkomstig van de LP The Thelonious Monk Orchestra at Town Hall uit 1959. Speciaal voor dat Town Hall concert had Thelonious Monk een feestelijke mini-big band samengesteld. 4 koperblazers en 3 saxofonisten, plus Thelonious Monk zelf op piano, Sam Jones, bas en Art Taylor, drums. Hier is Thelonious rafelig en wel, maar ook sfeervol.

van de enigszins onderschatte LP 5 by Monk by 5 horen we nu een stuk met de titel Jackieing, genoemd naar een nichtje van Thelonious Monk. En we begonnen trouwens Hardbop Boulevard ook met het stuk dat Thelonious heette. Het verhaal wil dat de trompetist Thad Jones met het instuderen van dit splinternieuwe stuk nogal wat problemen had. Maar daar is in zijn gespierde cornetsolo niet meer het geringste spoortje van te horen. Zijn briljante solo, vol met onverhoedse intervallen, sluit naadloos aan bij de geest van deze grillige compositie. Ook de drummer Art Taylor en tenorsaxofonist Charlie Rouse zijn sterk op dreef in Jackieing.

Jackieing was dat. Een sextet onder leiding van Art Taylor, Taylor's Wailers, is nu te horen met Of Minor. Speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd door Thelonious Monk, die tijdens de opname ook een oogje in het zeil hield. We horen Charlie Rouse op tenor, Donald Byrd trompet, Jackie McLean altsax, Ray Bryant piano en Art Taylor drums. Hier is Of Minor.

of Minor was dat door Taylor's Whalers. Straight, No Chaser door Taylor's Tenors bevat twee warmbloedige tenorsolo's. De eerste via het linkerkanaal is van Frank Foster en de tweede solo via het rechterkanaal is van Charlie Rouse. En verder hoor je nog Walter Davis piano en Sam Jones bas.

Straight No Chaser door Taylor Stanners. En we sluiten af met Epistrophe, afkomstig van de LP 80s Delight. Je hoort Stanley Turrentine, tenor Dave Burns, trompet, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en een duet tussen de conga-speler Carlos Valdez en de drummer Art Taylor. Volgende week deel 2 over de samenwerking tussen drummer Art Taylor en pianist Thelonious Monk. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.

Hardbop Boulevard, aflevering 22, want het is 16:30. Radio 6, concertzender, magazine. En in Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan een van de meest stimulerende ritmesecties van de jaren 50. Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. In de tweede helft van de jaren 50 vormen de bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones een uitzonderlijk solide ritmetandem. Dat koppel heeft achtereenvolgens samen met de pianisten Red Garland, Bill Evans en Wynton Kelly een robuuste en inspirerende ritmesectie geleverd aan de verschillende bands van Miles Davis tussen 1955 en 58. Met een van de vitaalste pianisten van de hardbop, Kenny Drew, gaan Chambers en Jones in dezelfde periode de samenwerking aan. Resultaat: 5 LP's die inmiddels zo'n halve eeuw oud zijn, maar nog steeds zinderen van de energie en het speelplezier. Op de plaat Chambers Music uit 1956 speelt saxofonist John Coltrane mee. De Kenny Drew Trio, ook uit 1956, wordt later heruitgebracht onder de veelzeggende titel The Tough Piano Trio. In 1957 zijn ze van de partij als John Coltrane een daad stelt met Blue Train. En in 1961 volgen dan nog Whistle Stop met trompetist Kenny Dorm en Dexter Calling met saxofonist Dexter Gordon. Op Dexter Calling staan 2 composities van Kenny Drew. Eerst horen we Modal Mood en daarna Clear the Decks.

0: Je luistert naar Blues voor Nika door het Kenny Drew Trio. Volgende week in Hardbop Boulevard het Kenny Drew Trio als de gedroomde ritmesectie. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Radio 6.

Dexterity was dat van Charlie Parker, door Paul Chambers behendig omgebouwd tot een vehikel voor zijn solistische ambities. Het volgende nummer is van Benny Golson en stond ook op het repertoire van het Miles Davis Quintet Stable Mates. Net als in de andere stukken wekt ook hier de intens spelende pianist Kenny Drew de indruk dat hij al maandenlang met deze collega's optrekt.

Dat was Stablemates. En het volgende stuk is van Kenny Drew. Na een beetje statische Coltrane solo en een soepele funky solo door Kenny Drew mag de uitbundige Philly Joe Jones ook nog even stevig uitpakken. Hier is Eastbound.

Dat was Eastbound. En tot slot nu Train's Blues. Een compositie van John Coltrane. En de noten in de solo van Paul Chambers vallen weer prachtig op hun plaats. En Kenny Drew komt ook weer sterk uit de hoek. Volgende week in Hard Bop Boulevard. Paul Chambers en saxofonist John Coltrane. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. En je hoort het al, hier is Train.

Het is 3:30. Dit is de Concertzender op Radio 6 met Hard Bop Boulevard. Vandaag aandacht voor pianist Kenny Drew. Thelonious Monk, Bud Powell, Wynton Kelly en Horace Silver zijn hem voorgegaan. Maar in april 1953 is Kenny Drew aan de beurt. Hij is dan de vijfde bebop-pianist die voor het Blue Note-label een trio-LP mag maken. Op deze debuut-LP, Introducing the Kenny Drew Trio, wordt Kenny Drew geassisteerd door Curly Russell en Art Blakey. En die drie muzici hebben elkaar in 1952 al grondig leren kennen als ritmesectie van het kwartet van bebop-klarinetist Buddy DeFranco, die als een zelfverzekerde virtuoos alleen maar met superieure begeleiders wenste te werken. Yesterdays, dat is sinds 1933 bij jazzmuzici een geliefd vertrekpunt. En ook een bopper als Kenny Drew is gek op deze song van Jerome Kern. Net als bij zijn grote inspiratiebron, Bud Powell, zit er in deze vroege opname van Kenny Drew veel liefde voor de melodie. En ook nog allerlei sporen van de pianisten uit het swingtijdperk. Luister maar.

Yesterday's door Kenny Drew. Hij is in 1928 in New York geboren, krijgt zijn eerste pianolessen als hij 5 is en 3 jaar later geeft hij al zijn eerste recital. Als teenager zijn Fats Waller, Art Tatum en Teddy Wilson aanvankelijk zijn grote voorbeelden. Maar na de imponerende entree van de bebop-pianist Bert Powell heeft Kenny Drew vanaf 1945 een nieuw idool. Al snel heeft de leergierige Kenny Drew het revolutionaire bebop-idioom zo overtuigend in zijn vingers dat alle belangrijke bandleiders jacht op hem gaan maken. En dat levert een indrukwekkende reeks opnamen op. Met onder meer Howard McGhee, Sonny Stitt, Lester Young, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Miles Davis, Sonny Rollins en Buddy DeFranco. En dan vindt Blue Note het in 1953 de hoogste tijd voor Introducing the Kenny Drew Trio, uitgevoerd in de vorm van een 10-inch LP. En mocht je daarvan nu nog een gaaf exemplaar willen bemachtigen, dan zul je daarvoor toch gauw ongeveer $400 moeten neertellen. Het volgende nummer, dat is een voorbode van de funky recht voor zijn raapstijl die steeds meer het handelsmerk van Kenny Drew zou gaan worden. Het heet Drew's Blues.

We begonnen Hard Bop Boulevard met Yesterday's. Net hoorde je Drew's Blues. En het volgende nummer, Everything Happens to Me, is ook weer afkomstig uit de Great American Songbook. Als lid van de band van Tommy Dorsey heeft Frank Sinatra er in 1941 al een onvergetelijke versie van gezongen. In handen van het Kenny Drew trio ondergaat deze standaard van Matt Dennis en Tom Adair een stevige gedaantewisseling. Dankzij het kordate, bijna marsachtige tempo en het ongebruikelijk sobere en obstinate spel van Art Blakey. Hier is Everything Happens to Me.

Dat was Everything Happens to Me. En dan is het 1957 en het lijkt wel of Kenny Drew opeens van zijn geloof is gevallen. Geen funky hardbop avonturen meer, maar alleen nog zoetgevoiste melodietjes en parelende loopjes. Voor het Riverside-label speelt hij 3 LP's vol. A Harry Warren Showcase, A Harold Arlen Showcase en I Love Jerome Kern. Maar aan het eind van het jaar, 1957, waarin hij zich meer een in bedwang gehouden promotiemedewerker voor de Great American Songbook moet hebben gevoeld dan een ongeremde improvisator, dan, in 1957 dus, slaat hij terug. Het programma omvat weer alleen maar nummers die afkomstig zijn uit het gouden liedrepertoire. 8 songs die geschreven zijn door het duo Rodgers en Hart, zoals ze voorkomen in de film Pal Joey. De meeste jazzmuzici beschouwen de composities van Richard Rodgers als een krachtige springplank voor hun improvisaties. En dat is met het rauwe, uitdagende materiaal uit Pal Joey nog sterker het geval. Met de 2 zielsverwanten, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones, is het Kenny Drew dan wel toevertrouwd om er een zinderend, heftig, swingend feestje van te maken. We laten van de LP Pal Joey 3 stukken horen. Do It The Hard Way, Bewitched, Bothered and Bewildered en The Lady Is A Tramp.

Bewitched, Bothered en Bewildered. En met The Lady is a Tramp besluiten we dadelijk het programma over de vroege Kenny Drew. Volgende week in Hardbop Boulevard, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Diedwien van Delft en de techniek werd vanmiddag gedaan door Jaap Dijker. En je hoort het al op de achtergrond, The Lady is a Tramp.

is Monk zijn keus op Charlie Rouse laat vallen. Want het quintet dat Rouse samen met de hornist Julius Watkins leidt, de Jazz Modes, vertoont veel compositorisch benul. En bovendien zitten zijn tenorsolo's intelligent en fraai in elkaar. Charlie Rouse en Thelonious Monk kunnen het prima met elkaar vinden. En Rouse zal tot 1969 bij Monk in dienst blijven. Mede dankzij de intensieve omgang met de composities van Monk gaat Charlie Rouse zelf ook componeren. Luister naar Little Rousing.

Dat was Little Rousing, opgenomen in december 1960... met Charlie Rouse op tenorsax. En verder nog de Red Garland-bewonderaar Billy Gardner piano... Pick Morrison bas en Dave Bailey drums. Het tempo lag hoog in dit vriendelijke funky nummer... maar dat ging niet ten koste van het omvloerste, lichtelijk verkoude geluid... dat een van de opvallendste kenmerken is van de stijl van Charlie Rouse. Ook het volgende stuk komt weer uit de pen van Charlie Rouse. Maar de ritmesectie bestaat nu uit Hugh Lawson, piano, Bob Crenshaw, bas en Ben Reilly, drums. En nog even een tip, besteed bij het luisteren wat extra aandacht aan de baspartij in Let Me.

En dat was Diminishing in goed Nederlands. Het werken met verminderde akkoorden. Joe Gordon heeft dat stuk zo genoemd omdat hij telkens een groep van 8 maten met een kleine terts omhoog heeft getransponeerd. En daardoor heeft deze intrigerende compositie dat wringende effect meegekregen. En dan volgt nu een compositie van Jimmy Woods zelf, Look to Your Heart. De vorige week hebben we de oorspronkelijke LP-track van dit stuk laten horen. Vandaag de bonus-track die op de CD is toegevoegd. En die beide versies zijn totaal verschillend van uitwerking en sfeer. De bonus-track klinkt wat vloeiender en lieftalliger, blijft wat meer op de gemaalde paden dan de LP-track. Het krachtige tegendraadse basspel van George Tucker en het drukke, complexe spel van een drummer Elvin Jones zorgen voor een onmiskenbare Coltrane-sfeer. De pianist Andrew Hill, in 1963 nog een betrekkelijke nieuwkomer, speelt een bescheiden bijrol. Luister naar Look to Your Heart.

Zo klonk Look to Your Heart. Ook het volgende stuk is een compositie van Jimmy Woods met een ambachtelijke trompetsolo door Martin Banks. Een wilde alt-solo door Jimmy Woods en korte solo's door bassist Jimmy Bond, pianist Amos Trice en de drummer Milt Turner heeft tussen 57 en 60 in de band van Ray Charles gewerkt, maar is hier desalniettemin een klein beetje de kluts kwijt. Hij zit overduidelijk tempo op te jagen. Hier is Awakening.

En dat was Awakening, ook de naam van de eerste LP van Jimmy Woods uit 1962. De tweede LP van Woods, Conflict, komt 1 jaar later uit. Ze worden allebei bedolven onder de loftuitingen. De hoofdredacteur van Downbeat, Don DeMichael, heeft het over een verbijsterend talent en een indrukwekkend debuutalbum. 1 jaar later gaat een van zijn medewerkers nog een stapje verder. Pete Welding vindt Conflict een pakkend, permanent, belangwekkend album dat deel uit hoort te maken van iedere representatieve jazzcollectie. En hij weet zeker dat Jimmy Woods ook een buitengewoon rooskleurige toekomst voor de boeg heeft. In juni 1966 heeft de dan 31-jarige Jimmy Woods nog 1 solo in The Feather, een stuk van Gerald Wilson. Daarna heeft nooit meer iemand iets van hem vernomen.

Toen Jimmy Woods de jazzwereld versteld deed staan met Awakening en Conflict, was hij werkzaam als sociotherapeutisch medewerker in een jeugdgevangenis in Los Angeles. En het is niet uitgesloten dat hij daar zijn carrière heeft vervolgd. Volgende week in Hardbop Boulevard, het eerste deel van het tweeluik dat gewijd is aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tijd voor Hardbop Boulevard en vandaag het tweede deel van een drieluik dat gewijd is aan altsaxofonist Jimmy Woods. Jimmy Woods, geboren in 1934 in St. Louis, Missouri. Hij groeide op in het frisse klimaat van de liberale havenstad Seattle, de grootste stad van de noordwestelijke staat Washington. In het schoolorkest krijgt hij de beginselen van het klarinetspel onder de knie. Zo rond 1949, hij is dan 15 jaar oud, mag hij op tenorsax meespelen met de band van de lokale grootheid Bumps Blackwell. En daar loopt hij tegen het lijf Quincy Jones en die woont ook in Seattle. Quincy Jones speelt niet alleen trompet, maar schrijft als 15-jarig wonderkind ook al arrangementen voor de band van Bumps Blackwell. En ook Ray Charles, die als kleine zelfstandige op 17-jarige leeftijd in Seattle terechtkomt in 1948, ook hij duikt regelmatig op in de band van Bumps Blackwell. Binnen een paar jaar zullen ze allemaal uitzwermen. Quincy Jones gaat studeren met een riante studiebeurs aan de Berklee School of Music in Boston. Ray Charles verhuist in 1950 naar Los Angeles om daar nog datzelfde jaar zijn eerste hit te scoren, Baby, Let Me Hold Your Hand. En de onvermoeibare regelneef Bumps Blackwell verhuist in 1953 naar Los Angeles om aan de slag te gaan als producer van de vroegste hits van Little Richard en Sam Cooke. En dan Jimmy Woods. Die gaat van 1952 tot 1956 zijn militaire dienst vervullen bij de luchtmacht. Daar houdt hij zijn techniek op peil met het spelen in dans- en feestorkesten. In de herfst van 1956 gaat hij wonen in Los Angeles. En daar trekt hij pas 5 jaar later de aandacht van Lester Koenig, de eigenaar van Contemporary Records. Die stelt hem in staat om zijn debuut als bandleider te maken met Awakening.

En dat was Little Jim, een compositie van Jimmy Woods, opgedragen aan zijn zoontje. Het is frappant hoe de aanstekelijke vitaliteit en de onvoorspelbare wendingen van zijn improvisaties ook doorklinken in zijn composities. Zo is Little Jim geschreven op basis van een ongebruikelijke schikking van 6 blokjes van 8 maten. En toch slaagt Jimmy Woods erin om dit onconventionele stuk heel natuurlijk te laten overkomen. Iemand die zich in dit avontuurlijke klimaat ook volkomen op zijn plaats voelt, is de bassist Gary Peacock. Luister maar naar zijn inleiding tot Roma.

En dat was ook weer een portretje uit het familiealbum Roma, opgedragen aan een vrouw van Jimmy Woods. Voor deze compositie heeft Woods gebruik gemaakt van 10 frases van 8 maten. Ook hier heeft zijn ongebruikelijke aanpak toch weer een volkomen organische compositie opgeleverd. De complicaties van de driekwartsmaat maken zijn improvisatie in ritmisch opzicht nog een graadje stoutmoediger dan we al van hem gewend zijn. De bassist speelt een rol die naadloos aansluit bij de stijl en de bedoelingen van Jimmy Woods. Op bepaalde momenten begeleidt hij in een robuuste walking bass-stijl met een stuwende ritme om plotsklaps het traditionele 4 in de maat spelen helemaal te laten vallen en de solist tussendoor van een gespierde, uiterst virtuose tegenmelodie te voorzien. Als je Carrie Peacock zo bezig hoort, zou je verwachten dat hij op een elite conservatorium heeft gestudeerd. Maar hij is een autodidact die door een toeval met de contrabas in aanraking is gekomen. Zijn militaire dienst vervult hij in Duitsland van 1954 tot 1956. Daar heeft hij de leiding over een combo waarin hij drums, piano en incidenteel vibrafoon speelt. Door het plotselinge vertrek van de bassist komt hij in de verleiding om de contrabas eens ter hand te nemen. Die onvoorziene ontmoeting geeft hem de sensatie alsof hij geboren is voor dat instrument, de contrabas. Na zijn militaire dienst maakt hij in 1957 in Duitsland zijn eerste platen. Dat doet hij met tenorsaxofonist Hans Koller, gitarist Attila Zoller, trombonist Albert Mangelsdorf en met Bud Schenk en Bob Cooper, die dan in Duitsland op tournee zijn. Als Peacock in het voorjaar van 1958 aan de Amerikaanse westkust opduikt, kan hij zonder auditie terecht bij de band van Bud Schenk. Met Bud Schenk en Larinda Almeida maakt hij in een korte tijd 6 LP's. Daarop kun je horen dat de erfenis van de bassist Scott Lavardo, die op 25-jarige leeftijd in 1961 is verongelukt, bij hem in veelbelovende handen is. Een van de eerste platen waarop Carrie Peacock zijn beloftes begint in te lossen is Awakening van Jimmy Woods uit 1962. In het volgende stuk, Look to Your Heart, een bitterzoet walsje van Jimmy Woods, is George Tucker de bassist. Hij is natuurlijk lang niet zo vrijgevochten en virtuoos als Carrie Peacock, maar met zijn stuiterende basnoten levert hij een veerkrachtig ritmefundament. Verder hoor je ook nog Andrew Hill piano en Elvin Jones drums.

Het iets wat wazige walsje Look to Your Heart. Het werd gespeeld door Jimmy Woods, alt sax, Andrew Hill, piano, George Tucker, bass en Elvin Jones, drums. Dit is Radio 6, het programma Hardball Boulevard. Vandaag het tweede deel van een Jimmy Woods drieluik. Trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land komen nu de gelederen versterken om de volgende compositie van Jimmy Woods onder handen te kunnen nemen. Luister naar Conflict.

0: De laatste klanken van Conflict, de compositie van Jimmy Woods. Gespeeld door Jimmy Woods himself, alt sax, Andrew Hill piano, George Tucker bass, Alvin Jones drums. En de geleden werden versterkt door trompetist Carmel Jones en tenorsaxofonist Harold Land. Ja, daarmee besluiten deze tweede uitzending over Jimmy Woods. Volgende week in Hardbop Boulevard, het derde en laatste deel rond Jimmy Woods. Hardbop Boulevard, zondag 2 maart dus, om 3:30. In het laatste deel van het drieluik horen we deze expressieve al Jimmy Woods in kwartet, quintet en sextet bezetting, maar ook in twee stukken met de big band van Gerald Wilson. Bij de band van Gerald Wilson speelt hij, 31 jaar oud, zijn allerlaatste solo om daarna spoorloos te verdwijnen. Volgende week, zondag 2 maart, om 3:30 tot 4:00 hier op Radio 6 in Hardbop Boulevard. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Wil je reageren op dit programma? Dan kun je ons mailen hardbopboulevard@radio6.nl. Dus hardbopboulevard@radio6.nl voor al je vragen over dit programma. En volgende week, ik kijk nog even verder vooruit wat we dan op de zondag jazzmiddag hebben. Niet alleen Hardbop Boulevard, maar ook Moaning the Blues. Dan aandacht voor T-Bone Walker. Volgende week zondag om 2:00.
1: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd.
1: Wereldberoemd. Op 14 maart wordt Quincy Jones 75 jaar. En ter gelegenheid hiervan staat Radio 6 een hele dag in het teken van deze veelzijdige producer, arrangeur, componist en tekstschrijver. Een dag lang alles over Quincy Jones, maar vooral een dag lang zijn mooiste muziek.
2: Wereldberoemd.
1: Luister dus op vrijdag 14 maart naar deze wereldberoemde dag met in de hoofdrol Quincy Jones, uiteraard op Radio 6.
0: En dan gaan we verder met Hardbop Boulevard. Dit 3:30, het eerste programma van de drieluik dat gewijd is aan altsaxofonist Jimmy Woods. En de allereerste plaat waarop Jimmy Woods valt te beluisteren is Looking Good van de trompetist Joe Gordon.

En dat was A Song for Richard, een compositie van Joe Gordon. Deze hardbop trompetist is geboren in Boston in 1928. Hij heeft zijn sporen verdiend aan de Oostkust in het veelijzende gezelschap van Charlie Parker, Art Blakey, Dizzy Gillespie en Horace Silver. Maar in 1959 verhuisde hij naar de Westkust om toe te treden tot het quintet van drummer Shelly Manne. En daar steken de critici zo uitbundig de loftrompet over zijn warme, transparante spel dat hij in 1961 voor het Contemporary label een plaat onder eigen naam mag maken. Op deze plaat is ook de ongrijpbare saxofonist Jimmy Woods van de partij. Hij zorgt er met zijn holle, lichtelijke, jankende toon voor dat dit quintet een onconventionele sound voortbrengt. Ook het volgende nummer is weer een compositie van Joe Gordon. Je hoort Jimmy Woods, altsax, Joe Gordon, trompet, Dick Whittington, piano, Jimmy Bond, bas en Milt Turner, drums. En de blazers hebben de opdracht om tijdens elkaars solo's een houvast en structuurverschaffende riff te spelen. Vandaar de naam van dit stuk, Cope Blues.

0: Aldus Teddy Edwards, tenorsaxofonist, samen met Danny Horton piano, Leroy Vinegar bass en Milt Turner drums. Je hebt geluisterd naar een programma over tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week in Hardbop Boulevard hier op Radio 6. Het laatste deel van dit drieluik over Teddy Edwards. En dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek de afgelopen uren werd verzorgd door mijn collega Jaap Dijker. Wij zitten hier volgende week zondag weer om 12 uur. En zometeen om 4 uur gaan we verder met het grote geluid en Lex Lamme. En nog meer jazz trouwens op deze middag hier op Radio 6. Zometeen om 5 uur met Off the Record. Dan met Hans Dijkstal. En om 6 uur in het Paleis van de Weemoed. Jazz, blues en het kauwgomplaatjesgevoel. Nog een hele prettige middag hier op Radio 6.
1: Hardbop Boulevard. En vandaag in Hardbop Boulevard het eerste deel van een drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Teddy Edwards wordt vaak uitgeroepen tot de eerste volgroeide bebop-tenor. Maar hij is in zijn carrière begonnen op de altsaxofoon. En op de vroegste opname die er van hem bestaat, is hij dan ook op dat instrument te beluisteren. Dat studiodebuut maakt Teddy Edwards als lid van de band van Russell Jacquette met een luchtig niemendalletje, Penny's Worth of Boogie. De solisten zijn Russell Jacquette, zang en trompet, Arthur Dennis, bariton, Wild Bill Davis, piano en Teddy Edwards, altsax. De opvallend voortvarende bassist is Charlie Mingus en Chico Hamilton is de drummer. Tijdens een solo krijgt Teddy Edwards van zijn blazende collega's een paar stevige riffs om zijn oren.

En zo klonk Penny's Worth of Boogie. Een stuk dat karakteristiek is voor de overgangsperiode van swing naar bebop. Opgenomen begin 1945 in Los Angeles. Teddy Edwards is in 1924 geboren in Jackson, de hoofdstad van Mississippi. Net als zijn vader en zijn grootvader wordt hij beroepsmuzikant. Als talentvol autodidact gaat hij in 1940, 16 jaar oud, aan de slag in Detroit. Aan het einde van een grote tournee met de band van Ernie Fields, waarin hij de functie van lead alt vervult, raakt hij in november 1944 verzeild in Los Angeles. Daar is het hectische nachtleven rond Central Avenue misschien nog wel intenser en kleurrijker dan wat New York te bieden heeft in Harlem en op 42nd Street. Na afloop van een grote tournee met Coleman Hawkins besluit de gelauwerde trompetist Howard McGee om aan de West Coast te blijven hangen. Hij wil graag met Teddy Edwards aan de slag, maar dan moet hij wel overschakelen op tenor. Het sextet van Howard McGee gaat resideren in de Downbeat, een jazzclub aan Central Avenue. Het is de eerste echte bebop-band aan de West Coast en iedereen wil ze zien. Teddy Edwards moet het iedere avond opnemen tegen de gelouterde tenor James King, die McGee heeft weggelokt uit de band van Andy Kirk. In Mop Mop hoor je eerst een hemelbestormende solo van Howard McGee, gevolgd door een hardhandig mini-duel tussen Teddy Edwards en James King.

Mop Mop was dat. In Deep Meditation maakt Howard McGee ruim baan voor Teddy Edwards, die hier nog niet helemaal los is van Coleman Hawkins.

Deep Meditation was dat. Teddy Edwards is met zijn neus in de boter gevallen. Hij heeft met Howard McGee een ervaren patroon, wiens sterren in deze periode steeds feller begint te stralen. Central Avenue werkt als een magneet op muzikanten uit heel Amerika. En vrijwel dagelijks kan hij tijdens jam sessions veel opsteden van collega's als Dexter Gordon, Wardell Gray en Lucky Thompson. Teddy Edwards maakt snel vorderingen. Zijn toonvorming begint persoonlijker te worden en zijn zinsbouw wordt bewegelijker. Luister maar naar Up in Dodo's Room.

En dat waren Carmel Jones, trompet, Red Mitchell, Bas Harrell, Land Tenor, Frank Strasseri, piano en Leon Petty's drums. En met die laatste speelde Harold Land nog in 1947-48 in de Rhythm and Blues Bands van de broers Jimmy en Joe Liggins. Tot slot Harold Land in de rol van heldentenor bij de big band van Gerald Wilson.

En zo klonk Los Moros, de Spanjaan compositie van Gerald Wilson, met solo's door de vibrofonist Roy Ayers en tenorsaxofonist Harold Land. Volgende week zondag om 16:30 deel 1 van de drieluik gewijd aan tenorsaxofonist Teddy Edwards. Dit programma, Hardbop Boulevard, werd samengesteld door Peter Smits. Zometeen zit hier collega in het programma The Jazz Connection. Met het komende half uur Hardbop Boulevard en daarin het eerste

0: New Orleans, V&O.
1: En dat was Homecoming Blues, een overtuigend staaltje Jump Blues uit december 1947. Door Jimmy Liggins en his Drops of Joy. Een van die zeven Drops of Joy is Harold Land, die samen met Charlie Ferguson de tenorpartij voor zijn rekening neemt. Harold Land is nog niet eens 20 en hij speelt al een cruciale rol in de band van de snel doorbrekende Jimmy Liggins. Binnen een paar maanden staan ze met drie nummers in de top 10 van Billboard. I Can't Stop It, Teardrop Blues en Cadillac Boogie. Jimmy Liggins is een ruimdenkende bandleider. Hij gunt zijn begeleidingsband graag de vrijheid om even te ravotten met de bebop-stijl die dan juist in opkomst is. De tweede tenorsolo is van Harold Land.

Now's the Time van Charlie Parker, een zeer ongepolijste versie. December 1947, de Drops of Joy, de begeleidingsband van de rhythm and blues zanger Jimmy Liggins. Harold Land ziet het spelen in deze opwindende West Coast bluesband niet als een roeping, maar meer als een nuttige leerschool. En in de loop van 1948 geeft hij er de brui aan. Er volgt nu een periode met veel onduidelijke baantjes. Het huis van zijn boezemvriend Eric Dolphy in Los Angeles wordt voor hem een soort muzieklaboratorium. Met gelijkgestemde zielen wordt hier dag en nacht gestudeerd en geëxperimenteerd. In het voorjaar van 1954 zijn Clifford Brown en Max Roach op zoek naar een interessante tenorsaxofonist voor hun nieuwe quintet. En in huize Dolphy krijgen ze Harold Land in het vizier. Met de ritmesectie van dit quintet is hij nu te horen in Darn That Dream.

En dit was Jerry, opgedragen aan een van de drie dochters van Gerald Wilson, met als solisten Richard Cruyff Holmes, Carmel Jones en Joe Maini alt sax. Die reputatie van Gerald Wilson is zo groot dat alle coryfeeën aan de West Coast staan te popelen om mee te doen met zijn nieuwe orkest. De doorgewinterde studiomuzikanten weten dat Gerald Wilson altijd dankbaar materiaal op de lessenaars deponeert. En de solisten kunnen erop vertrouwen dat zij voldoende ruimte zullen krijgen om hun solo's in volle glorie te laten opbloeien. En dat is inderdaad de aanpak die je op alle platen van Gerald Wilson kunt horen. Soepele, effectieve arrangementen waarin de beste hardboppers aan de West Coast op volstrekt natuurlijke wijze hun boodschap kwijt kunnen. In 1962 verschijnt de tweede LP, Moment of Truth. En op die plaat is ook gitarist Joe Pass van de partij. Die is na 10 verloren jaren dan net begonnen aan een indrukwekkende comeback. Hij geeft terloops een staaltje meesterschap weg op de akoestische gitaar in Terry, de naam van een andere dochter van Gerald Wilson.

Hier te horen met gitarist Joe Pass, Gerald Wilson met Terry. Ook in het volgende stuk kun je goed horen hoe soepel en logisch binnen de structuur van zijn arrangementen Gerald Wilson lucht geeft aan de solisten. In dit geval Jack Wilson, piano, Carmel Jones, Harold Land en Joe Pass, maar nu op versterkte gitaar. En net als in de voorgaande drie stukken is Mel Lewis ook hier weer de drummer.

En dit was Patterns. In Hardpop Boulevard heb je kunnen luisteren naar het orkest van Gerald Wilson, die nog steeds actief is, want in september 2008 hoopt hij 90 jaar oud te worden. Volgende week aandacht voor tenorsaxofonist Harold Land. Tot 4 uur Hardpop Boulevard. Vandaag aandacht voor de Jazz Crusaders. Het is mei 1961. Wayne Henderson, trombone, Wilton Felder, tenorsax, Joe Semple, piano en Styx Hooper, drums, duiken voor de eerste keer de studio in. Alle vier net teenage af. Maar hun eerste LP heeft een verrassend volwassen uitstraling. Maar zo raadselachtig is dat nou ook weer niet. Want de vier muzici speelden in wisselende bezettingen al bijna 10 jaar met elkaar. En voortaan zullen ze door het leven gaan als de Jazz Crusaders.

The Geek, een blues in 6/8 maat, afkomstig van de eerste LP van de Jazz Crusaders, Freedom Sound. Gast daarop, bluesgitarist Roy Gaines en de bassist Jimmy Bond als vijfde Jazz Crusader. Ze zijn alle vier geboren en getogen in Houston, Texas. Ze kennen elkaar van school en hebben daar als jeugdige tieners een band in elkaar geflanst, de Swingsters. Met dit feesten- en partijenorkest raken ze al snel bedreven in het bedienen en bedwingen van rumoerig uitgaanspubliek. Later gaan ze een wat subtielere koers varen als modern jazz sextet. Aan het eind van de jaren 50 trekken ze van Houston aan de Gulf Coast naar het drie keer zo grote Los Angeles aan de West Coast. De bedoeling is om van daaruit de wereld te gaan veroveren. De jazzpodia in Los Angeles leiden op dat moment een kwijnend bestaan en daardoor zijn ze hier vooral actief op de rhythm and blues podia. Als showorkest, de Nighthawks, verdienen ze een lange tijd de kost in Las Vegas, compleet met zangeres, hemmendorgel en kittige danspasjes. Maar terug in Los Angeles mogen ze, omgedoopt tot de Jazz Crusaders, hun eerste plaat voor Pacific maken, Freedom Sound. 9 jaar later, in de zomer van 1970, verschijnt hun 10e LP, Give Peace a Chance. Met deze zwalkende, gezichtsloze plaat nemen ze niet alleen afscheid van het label Pacific, want door het woord jazz uit hun groepsnaam te schrappen, nemen ze in feite ook afscheid van de jazzmuziek. En dan nu van hun 2e LP, Looking Ahead, 2 stukken. Zo dadelijk de Young Rabbits, een stuk als een clownstoot dat de herkenningsmelodie van de band zou worden. En nu om te beginnen In A Dream, een klagelijke ballad.

Foggy Dew. Harold Land is niet alleen een opvallend sterke solist, maar ook een muzikus met leiderschapskwaliteiten. Als hij betrokken is bij een ensemble, is er altijd sprake van structuur en samenhang. En het kan er ook geen toeval zijn dat Carmel Jones uitgerekend in het inspirerende gezelschap van Harold Land zijn mooiste kunsten vertoont. De critici schilderen Carmel Jones vaak af als een mislukte epigoon van Clifford Brown. Maar ook Harold Land, die een paar jaar met het fenomeen Brown heeft mogen samenwerken, moet opgetogen zijn geweest over de grootse vorm die zijn jeugdige collega hier demonstreert. In het voorjaar van 1964 vertrekt Carmel Jones naar New York. Daar is hij in het quintet van Horace Silver de opvolger van Blue Mitchell.

Hij moet voortaan zien te rooien zonder de machtige bescherming en mentoren die hem aan de Westcoast in het zadel hebben geholpen. Met zijn zachtmoedige karakter voelt hij zich in het kokende quintet van Horace Silver niet op zijn gemak. En bovendien kan hij als uitgesproken korte baanspecialist slecht overweg met de overdadige soloruimte die Silver zijn blazers pleegt voor te zetten. Van het Horace Silver Quintet met Carmel Jones bestaat slechts één Blue Note plaat, Song for My Father. Wij draaien tot slot nog twee folk songs met een ontketende Carmel Jones aan het begin van zijn ultra korte carrière, Scarlet Ribbons en Kisses Sweeter Than Wine.

En zo klonk Scarlet Ribbons. Na jaren spelen in Europa keert Carmel Jones in 1980, als hij nog maar 44 jaar oud is, terug naar Kansas City om daar in zijn geboortestad aan de slag te gaan als docent. In 1996, kort na zijn 60ste verjaardag, komt hij te overlijden. Bij de rouwdienst zijn ook Harold Land en Horace Silver aanwezig. Volgende week in Hardbop Boulevard de vastberaden tenorsaxofonist Curtis Amy. Dit programma Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. En ook om 3:30 beginnen we met een nieuw wekelijks programma op de zondagmiddag, waarin Hardbop en Neobop centraal staat. Een programma onder de titel Hardbop Boulevard. En vandaag de eerste aflevering gewijd aan trompetist Carmel Jones.

En deze solo van Carmel Jones is afkomstig uit Bubblin', een stuk van Curtis Amy. En dat valt integraal te horen op de plaat Groovin' Blue. Carmel Jones, we gaan terug in de tijd om iets te weten over zijn geschiedenis. In 1960 maakte de West Coast fotograaf William Claxton en de Duitse jazzpaus Joachim Berendt een reis van 4 maanden door de Verenigde Staten. Ze gaan uitgebreid op onderzoek in de heiligste bedevaartplaatsen van de jazz. Het verslag van hun pelgrimstocht leggen ze vast in het Duitsstalige boek Jazz Life, met als ondertitel Auf den Spuren des Jazz. Uiteraard brengen ze ook een bezoek aan Kansas City, de geboortestad van Count Basie, Band, blues shooter Big Joe Turner, tenorsaxofonist Ben Webster en altsaxofonist Charlie Parker en trombonist Bob Brookmeyer, om maar een paar namen te noemen. In deze verlopen stad, met de glorieuze en wilde jazzverleden, maken ze kennis met de introverte trompetist Carmel Jones. Die is er net 24, nog volkomen onbekend. Het enigszins weemoedige spel van een jongeling maakt diepe indruk op beide pelgrims. Bill Claxton is zo enthousiast dat hij onmiddellijk zijn goede vriend opbelt, Dick Bock, om hem te attenderen op een enerverende ontdekking. Bock is de baas van Pacific Jazz Records in Hollywood. En hetzelfde jaar nog, 1960, trekt Carmel Jones met een hoofdvol dromen en ambities naar Los Angeles. Al snel weet het jazzwereldje aan de West Coast wie Carmel Jones is. Een behendige lezer, een solist met een boodschap, een flexibele teamspeler op wie bandleiders en studiobazen altijd een beroep kunnen doen. Een half jaar na zijn vertrek uit Kansas City is zijn faam al zo groot dat hij zijn eerste plaat onder eigen naam mag maken. En dat wordt The Remarkable Carmel Jones in 1961. Tijd voor de Sad March, het ingetogen antwoord van Jones op de wereldberoemde Blues March van de Jazz Messengers.

Dat was Carmel Jones, trompet, Harold Land, tenor sax, Frank Traceri, piano, Carrie Peacock, bass en Leon Pettis, drums. Een half jaar later, dan heb ik het over 1962, staat hij voor de tweede keer als leider in de studio, met als resultaat de plaat Business Meeting. Business Meeting is een plaat met twee gezichten. Een ad hoc groep speelt erop van 9 muzici en ook een quintetbezetting. Die ad hoc groep van 9 muzici blijft wat verkrampt aankijken tegen de speciaal voor deze gelegenheid geschreven arrangementen van Gerald Wilson. Maar de quintetbezetting speelt in 4 lange stukken een glansrol. De lieflijke lijnen en de zachtmoedige aanpak van Carmel Jones vormen een pikant contrast met de bijtende toon en de neidige manier van fraseren van tenorsaxofonist Harold Land. De drummer is Donald Dean en we gaan luisteren naar, om te beginnen, That's Good.

En dit was That's Good, een compositie van Carmel Jones, gespeeld door zijn kwartet. Natuurlijk, naast trompetist Carmel Jones, bestaande uit tenorsaxofonist Harold Land, pianist Frank Strazzeri, bassist Gary Peacock en daarnaast nog drummer Donald Dean. Die pianist Frank Strazzeri trekt zich niets aan van de slechte conditie van de vleugel. Hij begeleidt sprankelend en levert veerkrachtige solo's. En let ook eens op Gary Peacock. Deze bassist is nog maar kort geleden van de piano overgestapt op de contrabas. Maar als een volleerd virtuoos dartelt, buitelt hij hier door zijn begeleidings- en solopartijen. Zo ook op het volgende nummer, geschreven door tenorsaxofonist Harold Land. Dit is Swirl.

Zo klonk Sue Earle door het quintet van trompetist Carmel Jones. En nog een opmerking over de drummer van het gezelschap, Donald Dean, een goede bekende van Jones. En met zijn 24 jaar is hij de jongste van het gezelschap. Maar met zijn losse, kordate manier van spelen klinkt hij echter als een ervaren rot. Tot slot nog een stuk van Carmel Jones' Hip Trolley.

Hip Trolley door het Carmel Jones Quintet. In Hardball Boulevard heb je kunnen luisteren naar deel 1 van de tweeluik over trompetist Carmel Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden in 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenor sax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari 1959 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Deze opnamen zijn te vinden op het album Finger Popping, uitgebracht op Blue Note. De bezetting van deze opname is als volgt: Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Alle composities zijn van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way, heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren het hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey startte hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Doodling beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky met een zeer sterke ritmiek en catchy thema's. Op 31 oktober 1963 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Deze keer voor de opname voor het Blue Note label, die oorspronkelijk waren bedoeld voor het album Sterling Silver. Maar deze opnamen zijn pas later uitgekomen op de cd van het album Song for My Father. In combinatie met een nieuwe bezetting van het Horace Silver Quintet. Maar nu dus zijn quintet zoals het was in de bezetting met Blue Mitchell, Junior Cook, Gene Taylor en Roy Brooks op drums die inmiddels Louis Hayes had vervangen. Alle composities zijn van Horace Silver en al deze stukken is hij zelf solist. Als eerste hoort u Calcutta Cutie. Het intro en het thema hebben een enigszins mystieke Indiaanse sfeer, maar dat gaat halverwege over in swing. Horace Silver en drummer Roy Brooks zijn hierin de solisten. Vervolgens hoort u de prachtige ballad Lonely Woman in trio-uitvoering met de leider als solist. Hierin is duidelijk te horen wat een originele pianist Horace Silver was. Ook in het volgende stuk zijn de blazers afwezig en hoort u in trioverband het sfeervolle Que Pasa. Vervolgens zijn de blazers als raamwerk weer terug met een in een groovy, sluipend tempo gespeeld Sighing and Crying. De titel is zeer juist getroffen, want Horace Silver speelt hier met een geweldige bluesfeeling. Het laatste stuk in deze bezetting is Silver Threads Among My Soul. Het waren ook de allerlaatste opnamen met deze line-up. Producer Alfred Lion raadde Horace Silver ook aan om een nieuw quintet samen te stellen. En dat hoort u in de volgende uitzending.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur House of Hardbop werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities, werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Tow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

U luistert naar het programma House of Hardbop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten: Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.